0: Kanım yugarla, kanım yugarla kay, kala katakla. Tevam kankuda elduaruk sani umyaksuda. Tali sumay makunirnani nunanik arnkasuk sani may Without getting cut the money, Mum Dresser, me, secure my loot. That one funny got 1966, man to go crank away by Casu. My good little that one, Sally, and Ramwig Nook, Sally with me, that one. Mogelijk kan ik niet van mij. Zulke kastijd de dochter, van goede moe was er een makmin, maar goeie moe ril nog niet. De second class citizen had een beleid goed. Ben goed voor Benny Owens, Jugend Kortoi, ik ga je ook nog koud doen, zie je maar rijden. Hij mag gaan nu af te samen. Door bekwankuta. Second class is een nagelut, dat ben ik uit goed. Akkasaus en rambasuwaten. Maar tegen die geier staan op dat doorbek. Niet zei dat uit goed, Lene, mannen. Dat was een kruis.
1: Good morning. Hello.
2: Good morning.
1: Then.
2: Thai man, Pawa Martin, Kangan, and Pawa Yokul. I can spell Matagam Kasatuna, Gunha